Jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Laat mij nooit die grond verlaten. Laat mij een skari blij. Geef dat elke aardse vreugde en vrees. Pijnlijk nietig wordt voor mij. Elke afdraai bij je ken ik. Elke keer heb ik verdwaald.

hart van jou geword het. Jij wordt nog zo bij mijn spook. Ik heb net ons rivier gemaakt.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
2: Hi, ons is Arm en jy's ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou lekker luisters.

such a beautiful song. Bed Midler the Rose. Sy is deel van Toekas vandag. Tannie is 80 jaar oud, mense. Baie van haar liedjies was treffers op die musiekgrafiek en sluit in haar weergawe van The Rose en Wind Beneath My Wings. Do You Want to Dance? Boogie Woogie Buggle Boy. From a Distance. Sy het Grammy-toekennings gewen vir beste. Nieuwe kunstenaar, beste vroulike popvokale vertolking vir The Rose en die opname van die jaar vir Wind Beneath My Wings.

0: Wonderlike Nicholas Lou met miljoene soene. Lekker om saam te gekuier het op hierdie Dinsdag. Koelerige enetjie. So ons hoop môre raak dit dalk 'n bietjie warmer, maar Etienne sal vir jou vertel. Dankie Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik Maandag tot Vrydag 9 tot 12. Geniet die rugby. Ek dink aan by die Sharks en Bokke vanaand 7:00, né? En Corlea Botha speel ek mee uit Appel, nou nie Bokke nie, hoor, maar die Sharks in Nieu-Seeland. Speel uit daar met Corlea Botha, Appel, Heinz Winkler en ook Connie Warris. Jy moet dit geniet. Van my kant af JK tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
3: Tyd om te groei. Tyd om te leef.

0: Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 1kg Golden Delicious Apple Thrift Pack, a 1kg Pear Thrift Pack, a Cayenne Pineapple, and a 1kg Nachi Thrift Pack for 69 Rand. And get a 125g Blueberry Punnet absolutely free. Get Pork Braai Chops at £39.99 per kilo. And Pork Texan Steak at £59.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
5: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

En als ik aan hem denk, dan word ik stil. En ik verlang weer naar mijn vers.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Daar zijn die klanken van Wouter van de Vinder met As die hippies begin dans. Die tijd is so kwart voor drie, ongelukkig tijd voor mij om te groet programma te hopeloos te vinnig gegaan vandag. Baie dankie vir almal se boodskappe vandag. Ek het lekker gelag, julle het my dag gemaak. Ons het bietjie teruggegaan na die ou dae toe en bietjie nostalgies geraak. Natuurlik tye wat ons nooit sal vergeet en nooit weer sal hoor hê nie. En ek waardeer elkeen se boodskap. Ek hoop ook ek wens ek kon by almal uitkom om te lees, maar ongelukkig het ek nou so uit tyd uit gehad op Big Nick staan reg vir julle met die Big Nick Drive. Ek is môre terug met die middagsamesyn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Rod Stewart, Baby Jane, voor het einde. Die was fantastisch, middel van die nacht. Goeiemiddag, picknick samen met jou. Is die middel van die nacht nie, is voorbij middel van die dag al. Dank Etienne Collins, dat hy die post vir ons aanvat elke dag. Met die middag samen zijn. Morgen terug, sale tijd, sale plek. Dis die drive. En ek is samen met jou tot so net voor 6 uur. Weer sport topic. Kiki, kijk, hartstaf. Ja, zo lekker samen kijken, zoals oudere gewoonte. Goed om hier samen met jou te weer. Topic val om je draai. Kom ons gaan, als je lekker luistert, Stasie. Platteland toe.
1: Ik ga dus. Wanneer jij dit waardig, vat mijn hand. Jouw zielenvlees plaatst tussen je bossen op je zand. Wanneer jij dat bemoedig, pak je goed. En dan zal je bij die afdraai krijgen. Ik en jij kan aan een rij naar de stadsleven groet. Ze hebben er een beetje dag.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

And on the moon, voor Diana Exile, the part of me that needs you most. Blijf liggen in die muziek, Bevin, ook met Hannes, ook daar boodschap van mij. Ze love it, Exile in Valley, hoe ons keer lekker samen hier op die dinsdagmiddag. Ons speel ook hardstaf op die oomlik. Vandaag zijn woord van hardstaf, Spitsboef, S-P-I-T-S, B-O-E-F. Spitsboef, S-P-I-T-S, B-O-E-F. Hij is op die WhatsApp status. Speel samen, gebruik om in een sin, Steve, met die sin naar die WhatsApp lijn toe op 082-333-667.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

tijd snel pas draaien. Praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons die in die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keren nie. Partijker uit die blote, vraag ons wie is wie.

alweer bygekom en sodoende die eerste broodpyproduksie in die geskiedenis geword wat hierdie mylpaal bereik het. Dit is die West End musiekblyspel wat die tweede langste loop gehad het, na Les Miserables, ek kan nie, Les Miserables, dankie. As my net ontspan en dan kom het makkeliker uit, Les Miserables, daar is hy. Ek het om, probeer jy dit vir my sê? Dan was daar ook natuurlijk The Mousetrap, wat ook kort op die hakke was. Totale geskatte wereldwye bruto inkomste van meer as 6 miljard dollars. Het dit The Phantom of the Opera die meest financiële suksesvolle vermakelijkheidsgeleentheid, totdat raai wat, The Lion King, dit in 2014 voorbij gesteek het. En in 2019 is het meer as 140 miljoen mense, het daar nog gekyk, in 183 stede oor 41 lande heen. Klink vir my soos een Dr. Seuss geval. Vroeger in ons vermaakvraag, daar het julle dit twee epiese dinge wat gebeur het in die vermaakwereld, lyk my vanaand hier op Awesome Teeg. Maar bly asbief ingeskakel, dis amper tyd natuurlijk vir ons gaan 'n bietjie toer, en dan gaan ons ware woorde, en natuurlijk ons kunstenaar van die maand is Bette Midler. Maar nou natuurlijk kan ek mos nie anders as om Andrew Lloyd Webber se Phantom of the Opera vir jou te speel nie, geniet om.

0: En is duidelijk daar skemer wat sê dit harder. Ons het ook geluister na Rihanna Nell, Timbuktu. En natuurlijk Andrew Lloyd Webber sê The Phantom of the Opera. Dit is Augustus en dit is vrouwenmaand. Vul handsak en vul iemand sy hart. Ons handsakproject is weer op volle dreef. Een handsak is synoniem met vrou wees. En ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Die afleipunte vir die handsakke is in Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Delhi en Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay. Maak seker jy kom daar uit met jou handsakke so gauw as moontlik, sodat ons die vrouwe kan bederf.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Oh, dit was natuurlijk prachtig. Wind Beneath My Wings van Bette Midler. Het is tijd voor mij om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel het hier op Awesome Teeg op jou lekker luisterstasie. Maar bly asblief ingeskakel. Natuurlijk vir die beste lekker luistermuziek net hier op Luister FM. En natuurlijk onthou ek kuier weer saam met jou elke dinsdag aand tussen 6 en 9 op Awesome Teeg. En totdat ons weer saam kuier, onthou, the best is yet to come.

tout quoi quoi. Ça passe. Met your blues sous agua. Exing your veer, dessen heet aan tata. En klein heb ze maar. Als je leven klaar, als je ooit zwaar moet draaien, je vraag moet vragen, kom vraag van mij. Het was daar.

Hij blijft op straat. Daar is een metro, straatcafés en freelance wapenhandelaars. Hij staat levend dood voor een garage deur, zijn sigaretten rook. En hij denkt bij hemzelf.

is iets van alles. Rechters, straatverkopers, staatsambtenaren en karwachten loop flink voorbij. Herken skielike man. En bedel skaamteloos, een sigaret by hom. Die man frons en geel. Hy glimlach en vat.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

maar jij moet al gaan. Leg een lach op je pad, steek je hand uit en vat.